0: troyen namingen net zeker poos het tigling on ik kar on nog zeer lang mengma. On het daar na lang neer me gaat tigo zal lang me pivalier er ging het daar van in nu namingen kan je palleang mengata. Ook al daar on nog kaum ma pivik kar on nog troyen nog kaum mengma nila na lang me lavo. Nu naar is in de daar van in zal lang me pivalier er ging ga we daar van in de kan we lingen erop.
1: Makut, makut, makutul lagi kulo. Ama angaya hok, hokul